Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakte een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland had vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Dit is Jos Thuisstraat met het Radio Nieuws. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. De hoge Russische politicus Vodolatsky wil verplichte militaire training invoeren voor kinderen vanaf de 5e klas. Zo moet Rusland jongeren voorbereiden op een mogelijk conflict met de NAVO en de Europese Unie rond 2030. Nu krijgen Russische scholieren vanaf ongeveer 15 jaar al militaire lessen. Vodolatsky wil dat die training wordt uitgebreid en voor alle leerlingen verplicht wordt. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is het militaire onderwijs in Rusland al fors uitgebreid. Een poging om een gevallen zonnebril terug te pakken liep voor een Amerikaanse kampeerder flink mis. Hij viel op een camping in Californië in de opvangtank onder een campingtoilet. Hulpdiensten moesten hem komen bevrijden. Volgens de sheriff zat hij zo'n 10 tot 15 minuten vast in de tank onder het toilet. De man raakte niet gewond bij het incident, wel moest hij na zijn redding eerst grondig worden schoongespoten. Dan nog het weer, volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.

0: Honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
4: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
5: Thuis staan met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. De hoge Russische politicus Vodolatsky wil verplichte militaire training invoeren voor kinderen vanaf de 5e klas. Een poging om een gevallen zonnebril terug te pakken liep voor een Amerikaanse kampeerder flink mis. Hij viel op een camping in Californië in de opvangtank onder een campingtoilet. Het weer volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Ja, Brik, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
7: Ja, goedemiddag, het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg, ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
6: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
7: Verrek, zeg, dus jullie verstaan mij ook niet?
6: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
7: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
6: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
8: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
7: Brik.
6: Ja, Brik, kom maar.
7: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
6: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
7: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
9: Koop je CB bij KBC.
10: Roger.
9: Ga naar kbcimport.com.
11: Jouw hits. Jouw station. KBC.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Jos Thijstra met het Radio Nieuws. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files van gisteren staan op dit moment opnieuw door werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en Noorderloos 7 kilometer file. De weg is dicht tot 17 juli tussen Knoopend Gorkum en Everdingen. En daarom rijdt het verkeer om via de A2 Den Bosch richting Utrecht onder andere tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staan de file door werkzaamheden op de A44 tussen Knoopend Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer file.
5: We are officially the hottest AM station.
6: Beleef

0: Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
2: ABC Radio.
3: I want you to want me.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
5: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Het weer volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweer.

0: onweersbui toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt weer veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een half uur vertraging tussen Afrit Veghel en Waardenburg in 14 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. De weg is dicht tussen Knopend Gorkum en Knopend Everdingen tot 17 juli. Daarom is het ook druk op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht 13 kilometer file. Op de A27 zelf staat tussen de brug bij Hank en Knopend Gorkum 7 kilometer file.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door werkzaamheden weer. Op de A44 wordt gewerkt. De weg is dicht richting Amsterdam tussen Afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. En daarom 25 kilometer file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 3 kwartier vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Reewijk en Harmelen. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hanke en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Door de werkzaamheden op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam nog veel vertraging tussen knooppunt Hellegatsplein en Barendrecht. 12 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij.

0: Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: ABC Radio.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Het weer volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is tot nu toe minder druk dan gewoonlijk op dinsdag. Er staan wel lange files. Dat heeft vooral te maken met de wegwerkzaamheden. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Komt door de afgesloten A44 richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout tot 1 juli. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuis en Woerden 19 kilometer file. Vertraging is een half uur. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een half uur vertraging tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. A27 Breda richting Gorkum. Door de werkzaamheden is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht. 8 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum.

0: Dit is KBC Radio. Beleef de jaren 80. De jaren 80.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Horen grotendeels verwoest. Het vuur brak rond 2 uur uit in een gebouw van een bedrijf dat mechanische skibanen ontwikkelt. De brandweer zet er groot materieel in om overslag naar omliggende panden te voorkomen. Dat lijkt te zijn gelukt. Volgens de veiligheidsregio is de brand inmiddels onder controle, maar een groot deel van het pand is verloren gegaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Estrella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. De ultrarechtse kandidaat behaalde volgens voorlopige tellingen een kleine voorsprong van ongeveer 1 procentpunt. Hij voerde campagne met harde maatregelen tegen drugscriminaliteit en guerrillagroepen, waaronder de bouw van megagevangenissen. De definitieve uitslag wordt later deze week verwacht. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radio nieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan er nog steeds wel lange files op de A2 Den Bosch richting Utrecht, bijvoorbeeld 14 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Een half uur vertraging heeft te maken met de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht bij knooppunt Gorkum. 8 kilometer file op de A16 Breda richting Rotterdam, daarom ook file. Meer dan anders tussen Breda-West en Dordrecht 15 kilometer, vertraging is meer dan 20 minuten. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, daardoor 7 kilometer file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. En door werkzaamheden op de A44 staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file. En vertraging is meer dan 3 kwartier.

0: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Espriella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Hoorn grotendeels verwoest. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer

0: A27 Breda-Gorkum. 7 kilometer file door de werkzaamheden daar tussen Hank en knooppunt Gorkum. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Daar is nog wel 25 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep door de werkzaamheden op de A44. A16 Breda richting Rotterdam. Een kwartier vertraging tussen Breda-West en Dordrecht.
1: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivé Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele anderen is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.

0: tractor. De boerderij wacht.
1: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hé, wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug.
4: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken, zit

0: Dit is Jos Thuisra met het Radio Nieuws. Wie op zoek is naar werk maakt momenteel de meeste kans in de zorg, bouw en horeca. Dat blijkt uit de nieuwe lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Opvallend is de grote vraag naar vakmensen in de bouw, zoals metselaars, hoegers en wegenbouwmachinisten. Volgens deskundigen komt dat door de woningbouwopgave, de uitbreiding van het elektriciteitsnet en noodzakelijk onderhoud aan bruggen en wegen. Ook in de zorg blijven veel vacatures openstaan. Het UWV verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig aanhoudt. Arbeidsmarktdeskundige Randstad stelt dat de stijging van het langdurig ziekteverzuim om een andere aanpak van werkgevers vraagt. Vooral psychische en stressgerelateerde klachten nemen toe. Volgens Randstad wordt nog te vaak pas actie ondernomen als een werknemer uitvalt. Juist preventie zou meer aandacht moeten krijgen, met name door goed leiderschap en tijdige ondersteuning. Investeren in medewerkers voordat ze uitvallen is volgens experts niet alleen goed voor het welzijn, maar ook financieel verstandig voor werkgevers. Werkgevers moeten zich beter voorbereiden op de aanhoudende hitte. Dat zeggen Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. Volgens hen kunnen eenvoudige maatregelen al veel verschil maken, zoals werkzaamheden plannen op koelere momenten van de dag, extra pauzes inlassen en de werkdruk tijdelijk verlagen. Zo kunnen gezondheidsklachten en uitval door de hitte worden voorkomen. Iran en de Verenigde Staten zetten 4 gezamenlijke werkgroepen op om een toekomstig vredesakkoord verder uit te werken. Dat heeft de Iraanse onderhandelaar Kazem Gharibabadi kentgemaakt na technische besprekingen in het Zwitserse Luzern. De werkgroepen gaan zich richten op nucleaire kwesties, het opheffen van sancties, economische wederopbouw en de uitvoering van een mogelijk akkoord. Dan nog het weer, volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files worden weer korter. Er staan nog wel een paar lange files door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 10 kilometer file bijvoorbeeld tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27 bij Gorkum is dat. En door de werkzaamheden op de A44 bij Afrit Noordwijkerhout staat de file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 29 kilometer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. De vertraging is meer dan een half uur.
2: Miami Girl.
3: Give the news, Radio Caroline.

Ik wist nooit dat wolken ook nummers hadden. Cloud 9, je hoort het, Temptations. Nieuwe aflevering van het Zoute Uur en welkom daarbij. En straks na zo'n 10 hits, de beantwoording van een pikante vraag. Maar eerst 4 nummers op rij. Te beginnen bij Brad, Elvis Presley. Ik zie ook nog Circus Custer staan met dat leuke In de Zomer. En van Brad horen we Make It With You.

In de zomer van Circus Custis op KBC Radio in het Zoute Uur. Ik zeg altijd maar, lage landen, hoge cultuur. Maar we gaan nu weer een Engelstalig plaatje draaien. Dat dan weer wel.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Wie op zoek is naar werk maakt momenteel de meeste kans in de zorg, bouw en horeca, blijkt uit de nieuwe lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Arbeidsmarktdeskundige Randstad stelt dat de stijging van het langdurig ziekteverzuim om een andere aanpak van werkgevers vraagt. Vooral psychische en stressgerelateerde klachten nemen toe. Werkgevers moeten zich beter voorbereiden op de aanhoudende hitte, dat zeggen Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. Iran en de Verenigde Staten zetten 4 gezamenlijke werkgroepen op om een toekomstig vredesakkoord verder uit te werken. Het weer volop zon en temperatuur van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file nog steeds op de A2 Den Bosch richting Utrecht. De vertraging neemt wel af tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 11 kilometer. A4 Rotterdam-Amsterdam, nog wel 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. 12 kilometer file door werkzaamheden op de A44. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum, 6 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden. De weg is dicht tot 17 juli tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen.
6: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
7: Turkse fluit is mooiste fluit.
6: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
7: Oh, is mooie Turkse fluit.
6: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
7: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
6: Oh, dat is mooi.
7: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
8: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
9: Be amigo.

Sweet Louis Louise van Iron Horse was een van mijn favorieten uit de jaren 70. Via mark@kbcradio.nl, en Mark schrijf je met een C, via mark@kbcradio.nl kreeg ik een mailtje uit Vlaanderen van Jean-Claude de Broucaire. Je zal toch maar gezegend zijn met zo'n mooie naam. Jean-Claude heeft een vraag. En de vraag luidt of er aan boord van de vroegere zendschepen bemanningsleden seksuele betrekkingen aangingen. Wat een vraag, Jean-Claude. Nou, ik kan natuurlijk alleen spreken over de Mebo 2. Dat was niet het geval. En over de Noordernij heb ik nooit zoiets gehoord. Er waren wel eens partners aan boord, maar die hadden dan hun eigen hut. En in elke hut was slechts één eenpersoons

Ooi, zoals dat heet op een schip, dus bed. Nou, ik hoop, Jean-Claude, dat ik de vraag goed beantwoord heb. Voor jou speciaal, omdat je zo'n mooie Franstalige naam hebt, Gérard Lenormand en les ballades, la ballade moet het zijn en français, des gens heureux. Notre vieille

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Vakmanschap is meesterschap. Deze Goolsmuziek in 6 variaties van Klaus.

Don't Talk Anymore was dat uit 1981. Door Cliff Richard, later door de Queen in de adelstand verheven. Voor mij zit de tijd er weer op. Stuur even een mailtje, zou ik leuk vinden. En we horen elkaar gauw weer bij de radio, bij KBC Radio.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Dit is Jos Daarstra met het Radio Nieuws. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs nog hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. Bijna de helft van alle Nederlandse tuinen bestaat uit tegels, stenen of andere verharding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de inrichting van particuliere tuinen. Volgens deskundigen zorgt die verstening voor extra problemen tijdens periodes van hitte en hevige regenval. Regenwater kan minder goed wegzakken in de bodem en versteende wijken warmen sneller op. Ook neemt de leefruimte voor insecten, vogels en andere dieren af. Gemeenten en natuurorganisaties roepen op om meer groen aan te leggen en tegels te vervangen door planten en struiken. Tweede Kamerlid Bushoff van ProNederland wil zorgfraude veel harder aanpakken. Volgens hem moeten malafide zorgbedrijven bij ernstige misstanden niet alleen een boete krijgen, maar ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Bushoff wijst erop dat jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld verloren gaat door fraude. Daarnaast wil hij de commercialisering van de zorg beperken. Zorginstellingen die grote winsten uitkeren aan aandeelhouders zouden hun vergunningen moeten kunnen verliezen. Een nieuw boek over de tweede ambtstermijn van Donald Trump zorgt voor ophef in de VS. In Regime Change beschrijven journalisten Maggie Haberman en Jonathan Swan opmerkelijke scènes uit het Witte Huis. Zo zou Trump zelf gouden decoraties met secondenlijm hebben aangebracht in de Oval Office en ministers hebben uitgescholden tijdens vergaderingen. Ook beschrijven ze scherpe uitspraken over buitenlandse leiders en interne conflicten binnen de regering. Het boek verschijnt volgende week. Dan nog het weer. Volop zon en temperatuur van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt pas de kans op een onweersbui weer toe. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 7 kilometer file, tussen Zoeterwoudendorp en Roelofarendsveen 9 kilometer. Een grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem, geeft 3 kilometer file bij de Duitse grens en een kwartier vertraging. En 57 Brouwersdam-Middelburg bij Vrouwenpolder 2 kilometer file.
8: We are officially the hottest AM station.
9: Onderweg met

De groep Hipsway. Mooie naam voor de groep Hipsway. Ook een beetje gek eigenlijk. Well, hips don't lie, zeg ik dan. En zo is het maar net. Onderweg op KWC. Is dit mijn openingstune? Dit is niet mijn openingstune. Dit is niet mijn openingstune. Dit is mijn openingstune. En zo is het maar net, zeg. Onze openingstune. Goedemorgen. Ja, Hipsway en The Honey Thief is een nummer van 40 jaar geleden. Op de kop af. Uit 1986 kwam het. Onderweg op KWC. Hey, gezellig dat je er bent. Het is dinsdag vandaag, het is de 23e. En gezellig was het gistermiddag en avond. Laat in de middag overigens, hoor, vanaf een uur of 5. Mijn vader was bij ons en we hebben heerlijk geborreld, gekletst. Vooral leuke verhalen opgehangen. Gehouden? Nee, leuke verhalen opgehaald. Zo is het aan de vroegere tijden. Dat ik nog bij mijn ouders woonde. En mijn vader was jarig gisteren. Die is gisteren 86 geworden. Heeft een leuke avond gehad met ons. En dat is ook wel weer eens anders. Nee, het was gezellig in elk geval. En nog bedankt voor de felicitaties namens iedereen. Ik bedoel, hij bedankt iedereen. Zo is het. Onderweg op KWC. Wie is erbij? Nou, ik zie dat Brian zich gemeld heeft. Verjaardag en de ketting. Even kijken. Gefeliciteerd nog met de verjaardag. Je vader gisteren. Ik heb 2 suggesties voor de ketting. Zal ik ze gelijk even doen? In aansluiting op Bibapalula van Gene Vincent. Want die draaide was laatste. Gene Pitney uit 64 met It Hurts to Be in Love. En daar kun je op aansluiten. Of kiezen voor Vincent van Don McLean. Don McLean, dus eigenlijk Helene. Hoi, dikke Leo, Don McLean. Nou, het kan wel Vincent ook als eerste kiezen uit de 71. Dus mooie suggestie, Brian, in Schiedam. Die nemen we alvast even mee in gedachten. Ik noteer ze even op een klapblaadje. Brian, fijn dat je er bent. Geldt ook voor de Highwayman. Peter van Noord is er weer bij. Wat hij inhoudelijk te berichten heeft, dat ga ik je zo meteen vertellen. En er zijn nog veel meer berichten. De Viking heeft zich gemeld. Die beste taxichauffeur uit Antwerpen. Alsnog gefeliciteerd, Jos de Zilker, Jos de Zager. Oh, ook veel meer berichten zometeen onderweg bij KBC Radio. Ik zeg, laten we eerst maar wel even muziek maken.

0: Ozone en Dracoustadintij uit 2004. Kleine anekdote, wij gingen naar de camping in Zuid-Frankrijk in de Ardèche. En dat was een hartstikke leuke familiecamping. Le Pommier, de appel, inderdaad. En dat was hartstikke leuk. En Dave, de oudste van mij, die stond op het podium met dit nummer. En wij zaten lekker bij de caravan en wel eens zoiets van... Oké, prima, laat hem lekker gaan. En gezellig even maten zijn met vriendjes. Op een gegeven moment stond hij zelfs in de finale met dit nummer. Daar stond hij bij op het podium te dansen. En het dansje, althans de bewegingen zoals in de videoclip te zien bij dit nummer... dat deed hij gewoon na. In 2004 was de grote hit. En daarmee won hij dus. Dave, over anderhalve maand wordt hij 31, dus het is even geleden. 2004 ook trouwens, ja. En even geleden dat je een bericht hebt gestuurd. Nou ja, Jos niet, want die zegt nog gefeliciteerd. En morgen trouwens om 11:45 ga ik de eerste lossen bij Lyon. En daarna door via de Vreju. En dan heb ik er nog 3 rond Verona te gaan. Bella Italia, hoe warm is het in Italië? Ik ga het je straks uit de doekoe doen en misschien zitten er al mensen in Italië die dat even kunnen vertellen. Maar het is overal warm, heet in Europa. Tja, maar ja, het moet ook een keer echt zomer gaan worden, denk ik dan. Ik bedoel, we moeten ook de lol er maar van inzien. Nou wel, 40 graden plus is een beetje aan de hete kant. Dat is wel weer waar natuurlijk, ja. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Daar komt de MRC-mossel aan. Ja, ik zal goed opletten wat het bericht inhoudt zometeen. Sterker nog, is dit alleen een duimpje? Dit is alleen een duimpje. Doe ik even een duimpje terug. Dat geldt voor iedereen trouwens. Hè? Iedereen die alleen maar een duimpje kan sturen en dat ook wil sturen. Dan krijg je van mij een Bluetooth duimpje terug. Je wordt met gelijke munt betaald op een positieve manier. Zijn er nog koffieliefhebbers? Ik wel. Dus laat even weten. Via Messenger Bob van Beter of een mailtje. bob@kbcradio.nl. Pierre. Ja. Altena is erbij. Morgen Bob. Ik ben net leeg in echt. Echt waar? Zomaar even eentje Lalin halen voor 3 adressen op de Veluwe. Het is hier al lekker trouwens bij een temperatuur van 27 graden. Je begint eraan te wennen als Nederlander. Dat je denkt, oké, nou, het is best wel lekker, het is 27 graden. Iedereen succes met de strijd vandaag. Is het de strijd tegen de hitte? Is het de strijd op de weg die je moet leveren? Groeten van Peter Uurt Lembergse. Zie ik al. Wil dan een fly meenemen hè, voor thuis. Dat vindt ze wel lekker, denk ik dan. Denk ik. En die mannen ook natuurlijk, hè. Hoe is het met de chauffeur, Peter? Met Tobias? Gaat het goed in zijn werk? Ik hoor het nog wel. Jij moet kilometers maken, snap ik ook wel. Alles is erbij gekomen, zie ik. Ik Lijndekker Peters, Lijndekker dus. Eagle Sky, dat moet ik eigenlijk zeggen. Oh ja, de video ga ik zo bekijken van Hans de Viking. Eerst even kijken wie zich nog meer gemeld heeft. Want er zijn best wel veel mensen eigenlijk. Dus even een klein rondje maken. Waarom ook eigenlijk niet? ANWB Verkeersinformatie onderweg. Oh, noemde ik Peter Eagle Sky. Ik noem dan ook gelijk even zijn maat, de buschauffeur. Vincento. Oh, uit Eindhoven, de gekste. Bob uit het warme Noord-Macedonië nu natuurlijk. Maar hij is op vakantie, een beetje fietsen daar. Hoe warm dan, Vincento? Wat is dan warm? Ik bedoel, wij krijgen hier in Nederland ook 6, 37, 38 graden van de week. Ik hoor het wel van je. En sterkte daar in Macedonië. Michel, hey Michel, wederom goedemorgen. Want hij was er vanmorgen vroeg ook al bij het Utrechtse. Ik heb weer een rondje 4 landenpolder, Hamburg. 9 adressen. Een makkie. Voetbaldubbel op, Baccara. Yes, sir. I'm Kempuki, sorry. I'm a lady. En the devil sent you to Lorado. Lorado? Ongelooflijk, Lorado. Ik moet je zeggen, ik weet niet meer hoe dat gaat, die melody. Ik ga dat dus opsnorren. Dank voor je voorzet, Michel. En lekker blijven chauffeuren tot je pensioen, hè. Geen gekke dingen doen. Niet een stropdas opdoen en zo. Okay. Gellert, de winnaar toe. Bijlsma, Zuid-Duitsland, 33 graden. Ik zie het hier op de klok. Fotootje doorgestuurd. Dankjewel, Gerrit. De winnaar toe. 10:30, 33 graden. Tjongejonge, dan heb je er misschien wel een gaatje bij op dit moment. Vergeet niet te tanken. Ja, je hebt nog meer dan de helft tussen. Maar goed, ik gelukkig mag weer rijden. Dat is fijn. De zwemmers zijn weer geleegd, denk ik dan. Onderweg op KBC. Lees ik nou hier dat Peter onderweg is? Welke Peter? Peter Ruud Klooster? Nee, Peter Tempelman. Echt waar? Ja, Demi hier samen met Peter. Ik mocht een weekje mee naar het o zo mooie Firenze in Italië. Dan meen je wat lekker zeg. Dat is even goed. Geweldig. Saampje is onderweg. En voor iedereen die vandaag de weg nog op moet, succes in de warmte. En zorg een beetje goed voor elkaar. En natuurlijk voor jezelf. Dat vind ik ook. Ja, je moet ook aan jezelf denken. De groetjes en jullie succes met de uitzending. Ja, dankjewel. En een gezellige rit natuurlijk met z'n tweeën. Dat is wel hartstikke leuk, hè? Onderweg naar Firenze. Italië. Zo. Tijdje niet geweest al. De laatste keer dat ik in Italië was vorig jaar in maart. Vorig jaar is al lang geleden natuurlijk intussen al. Jeroen Schild is erbij gekomen, die gaan we ook zo horen. En die laat van zich. Gaat het wel over barbecuen? Ik hoop het toch niet, hè? André heeft zich natuurlijk gemeld. Dre, zeg het maar, jongen.
1: Morgen, Bob en alle luisteraars.
0: Ja. Ja. Je zit er ook weer bij?
1: Ik zit er ook weer bij.
0: Ja, ik vermoed het al, hè. Logisch en gezellig ook natuurlijk, hè. André.
1: Nou, gisteravond op Hervé-balans, zoals gezegd.
0: Oh ja, dat was de bedoeling.
1: Morgen mogen we gelaaien voor...
0: En voor wat ook weer?
1: Voor ja. Schijf.
0: Ha?
1: Daar ben ik daar bijna. Dus ben er om 11 uur.
0: Ja, dat
1: moet
0: is...
1: Moet ik even lossen.
0: 11 uur?
1: Kan ik daarna kan ik weer bij zitten. Ga ik weer terug naar een IJzermond.
0: Ja.
1: Om daar te gelaaien voor Gouda vanmorgen vroeg.
0: Nou.
1: En dan wordt het waarschijnlijk vanavond de Gouden Leeuw. Dus we gaan het meemaken.
0: Ja.
1: We maken er een mooie uitzending van. Groeten iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Ja, scoort maar krachtig, André natuurlijk. Hè. Goed dat je er weer bent, André. Kok is er ook bij. Goedemorgen. Ik ben er weer bij. Goed zo. Lambiek lacht ook weer. Ja, zeker. Ook hij heeft zich gebeld. Met een duimpje. Duimpje van mij terug, Dirk. En even kijken hoor. Edwin van Tielbeke, wat heb je allemaal gedaan? Heb je kilometers afgelegd? Die is op weg naar Kosice, weet ik me te herinneren. Oh, kijk eens even op de foto. Nog 93 kilometer. Nou, je kunt bijna kruipen. Niet te geloven, zeg. Ik dacht Kosice, maar er staat Katowice. Je moet nog even door. Oké, nou, even door Polen heen en dan ben je er. Je bent er zo, joh, klein stukje nog, ja. Even kijken of ik dat kan zien. Temperatuur? Nee, 85 is de snelheid. Sorry, te snel. KBC-radio in display. Helemaal goed. 25 graden. Om 11 uur 20. Dat is 3 minuten geleden. Oké. Dat is wel de buitentemperatuur, mag ik hopen. Van binnen zou ik het al een beetje warm vinden, eerlijk gezegd. Hey, ik ga zo meteen meer post doornemen. En zoals je wat wil sturen, kom er maar mee. Oh, Demi, ik heb ook je mailtje binnen trouwens. Zal ik die ook nog even voorlezen? Nee, is hetzelfde, hè, natuurlijk. Hetzelfde bericht. Maar leuk dat jij ook onderweg bent. Hartstikke goed. Gezellig. Nou, nog even naar de Highwayman dan. Oké, Peter van Noord, de Highwayman. Vorige week nog lekker op Texel met Henja, met zijn vrouw. En ja, en nu dan weer terug back to basic, zeg maar. Goedemorgen, Bob en onderweg is gisterenmorgen kennis gemaakt. En een beetje ingemerkt op de Spoldersluis, Zwolle. En daarna had ik nog een late dienst op de BC. Nou, dan ben ik langs je huis gekomen gisteren. Ze waren vannacht lijnen aan het trekken op de weg. Vertelde mijn vader, die tegenover jou woont, waar jij werkt. Of werkte, vannacht beter gezegd. En ik bracht hem gisteren nog naar huis. Dus ik had nog even langs kunnen wippen op het provinciehuis. Heb ik niet gedaan. Goed, maar nu dan? De rest van de week ben ik lekker vrij. Nou, ik heb trouwens voor vaderdag een mini Kamado gekregen, zegt hij. Dus die staat aan zometeen. De procureur erop. Pulled pork maken. Groetjes van de Highwayman. Dat ziet er goed uit. Je hebt inderdaad een mini Kamado, maar zo'n ding heb ik ook. Die is hartstikke leuk, joh. Mijn zoon heeft dezelfde kleur. Ik heb een oranje aangeschaft. Dat vond ik wel heel erg leuk in het kader van... Olé, en laten we verder komen met het voetbal. Europese reis- en verkeersinformatie van de ANWB. Daarna gaan we weer even muziek maken. Maar jullie berichten zijn welkom. Messenger of mail. Mail bob@kbcradio.nl. Messenger Bob van Beten. Dit is onderweg. Via KBC Radio, van KBC Radio. En ook via Den Haag Totaal. Hollands Palet. En paragaanderadio.nl. Het is maar even gezegd.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In België kan het verkeer deze week vertraging oplopen door werkzaamheden op de E19 Brussel-Antwerpen. Bij Mechelen-Zuid zijn van donderdagavond tot dinsdagochtend richting Antwerpen minder rijstroken beschikbaar. Van 30 juni tot vrijdag 3 juli is dat bij Mechelen-Noord in beide richtingen het geval. In Zwitserland is de Gotthardtunnel in de A2 Basel-Chiasso in beide richtingen dicht. Steeds tussen 8:00 s'avonds en de volgende ochtend 5:00. Daar zijn onderhoudswerkzaamheden. Dat duurt nog tot aanstaande vrijdag. In Duitsland gaat komend weekend de A1 Bremen richting Lübeck dicht bij Hamburg vanwege werkzaamheden. De afsluiting is vanaf vrijdagavond 10:00 tot maandagochtend 5:00. In Italië moet het verkeer de komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22, de snelweg Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten.
3: Onderweg.

0: KBC Radio.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
4: Bel ons 020 679 0052.
3: Kom langs aan de gedempte Oudegracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.

0: Marcel Stuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs nog hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Bijna de helft van alle Nederlandse tuinen bestaat uit tegels, stenen of andere verharding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de inrichting van particuliere tuinen. Volgens deskundigen zorgt die verstening voor extra problemen tijdens periodes van hitte en hevige regenval. Tweede Kamerlid Bushoff van ProNederland wil zorgfraude veel harder aanpakken. Een nieuw boek over de tweede ambtstermijn van Donald Trump zorgt voor ophef in de VS. Het weer volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt de kans op een onweersbui toe.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de N57 Middelburg-Brouwersdam is een ongeluk gebeurd. Er zijn minder rijstroken beschikbaar richting Brouwersdam. Staat 3 kilometer file tussen afrit Oostkapelle en Kampeland.

Belle Perez El Mundo Bayando. En we maken nog een dansje zo meteen hoor. Maar dat doen we in een andere taal. Ik denk een taal die ook wel veelvuldig voorkomt qua land waar je naartoe rijdt. Sterker nog, het is vanmorgen al gevallen. Nou ja, gevallen is het niet. Hoewel, geland is het wel. Heel wat berichtjes zijn intussen binnengekomen. Dus we gaan een lekkere lange ronde doornemen met elkaar. Aan berichten geen gebrek. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Over geen gebrek gesproken. Tostietje zometeen. Voor de lunch. Misschien wil je iets anders bestellen. Kan via mij. En de kantinejuf, juffrouw Corrie. Die maakt het allemaal in orde. Dus laat maar weten van Beter. Ik ben benieuwd. Onderweg. En koffie, dat regel ik, hè, voor de duidelijkheid. Ja, zeker. Miranda en Luc, lekker in de wagen. Via Apple CarPlay aan het luisteren naar KBC. Nu tussen KN en REN. Eind van de middag komen we aan in Saint-Nazaire. Net ervoor zit een goede routier. Oké, nou. Gisteren heb ik bij Les Agnons, wat gezellig, bij Les Agnons gestaan. En gezellig op het terras zitten eten met nog enkele Nederlandse collega's. En vanmorgen om 9 uur stond de thermometer temperatuur al op plus 30 graden Celsius. Dus dat beloof je wat voor vandaag. Ja, zeker in die hoek ook, hè? Frankrijk heeft een aantal rode plekken die eigenlijk misschien meer zwart zouden moeten worden. Ja, zo warm gaat het worden. Luc, Miranda, goedemorgen en wat een feest om jullie berichtje te zien. Hartstikke goed. Ik ga even naar Den Haag, zometeen met Gerocht zijn bericht. De enige echte Hagenees, Gerocht uit Den Haag. Maar eerst even een Jacco. Jacco van het Kruis. Bob, ik heb geladen in Amsterdam een vrachtje Cloburn. Cloburn Red. Oei. Klinkt als appels of zo, maar

0: Het is iets anders, denk ik wel. Cloburn Red voor Bergen op Zoom. Weet ik niet wat Cloburn Red is? Nee, dat weet ik niet inderdaad. En dan door de Krimpen aan Den IJssel. Een vrachtje lava voor Bad Hoeverdorp. Och, heerlijk, ja. Lekker hoor, Bad Hoeverdorp. Hij komt eraan met een vrachtje lava. Lekker warm. Groetjes, Jaco. Lava is altijd warm, maar ja, de temperatuur is ook hoog. Dus ja, het blijft mooi op temperatuur, moet je zo bedenken. Grand Père en route. We horen hem zometeen. Maar eerst nog andere berichten. Deze Gerard wil ook even zich laten horen en mengen in de show. Gerard Schaap in Den Haag. Ik zet even mijn Haagse knopje om. Ja hoor.
1: Morgen Bobby. Ben er ook weer bij.
0: Alsnog gefeliciteerd Bob met je pa. Ja, die was gisteren jarig, hè. Dus nog dank voor de felicitaties, hè. Ik loop momenteel van ziekenhuis naar kliniek. Ik heb er even genoeg ervan allemaal. Nou, het hoort allemaal bij het oud worden. De leeftijd komt met gebreken. Maak er een fijne uitzending van, jongens en meisjes, onder het genot van een bakkie pleur. En alle luisteraars van onderweg een fijne werkdag. Helaas te veel zon. Maar in Den Haag is het nu hier zwaar bewolkt. Geen koperen ploert. Even afkoelen. Bob, weinig meer te zeiken. En als tante Corrie nog voor mij een broodje bal met mayo hebt, lekker lekker. Gerard, succes en ja. Ja, wat moet ik dan zeggen? Sterkte met oud worden is ook een beetje gek natuurlijk. Hè? Ja, het komt wel met gebreken. En zo is het helaas maar net. Ja, wat kunnen we daar aan doen, Gerard? Ja, ja, je wilt toch heel. Ik wil toch dat jij heel oud wordt. Dat vind ik wel zo gezellig, eerlijk gezegd. Dus. Maar liefst dan zonder gebreken, eerlijk gezegd, ja. Ja. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Rondje post, zei ik al, we hebben veel te gaan. We willen ook even wat mensen laten horen. Die hebben al even een berichtje gestuurd, maar eerst zeg ik dat BB erbij is gekomen. Die krijgt van mij een blauw duimpje, Bart Barelts in dit geval, niet Barry Bennebroek. Die komt misschien ook nog mee, BB, Bart Barelts bij deze. En Marcel Duitser met zijn vuppie onderweg. Ja, krijgt van mij ook een blauw duimpje. Oké, eerst nog even naar de Tukker Tarzan, Robert Piegen. Is het gelukt? Ben je in de boot opgekomen? Ja, morgen Bob en onderweg vrienden. Gisteravond is de planning toch nog veranderd. Een andere boot. Vanmorgen in Harwich van de boot gekomen. En begonnen in West Horden. West Horden dus. En nu onderweg richting Colchester. Colchester. Oh, jij zou Hoek van Holland Immingham pakken volgens mij, toch? Ja, nou ja. Je moest ook een stukje varen over het water. Je bent ook in Groot-Brittannië aangekomen. Het land van de prime minister. Althans, nog wel. Maar hij gaat aftreden en het blijft nog even aan. Ah, is een triest verhaal natuurlijk. Nummer 6 gaat er nu komen. Hè? Nou, in een paar jaar tijd. Nou, eerst nog even kijken naar een videootje. Dat doe ik zo dan even hoor. Hannes, Ton Trans. Bob, onderweg is, we zijn er weer bij. Gisteren thuis de hele dag in het hooi gewerkt. Dus ik was er niet bij gisteren. Hè? Je was er toch wel bij gisteren? Of ben ik nou gek? Nee, inderdaad. Je was er niet bij gisteren. Ik zit te kijken. Dit laatste berichtje was inderdaad van vrijdag. Dus, oké. Vanmorgen wel geladen in Bladel. Of Bladel, wat je wil. Ja, ja, Bladel dus wel. En nu onderweg naar Frankrijk. Lacan en Fixin. Tuurlijk. Lang niet geweest. 60ste departement in Frankrijk. Daar ligt dat plaatsje. La Corne en Fixin. Oké. Bob dubbelop en mijn idee is een drukwerk een keer te laten horen. Oké, kan ook. Tuurlijk. Suggestie nummer 2 vandaag. Los van die andere suggestie die we hadden. Baccara. Ik heb trouwens even gekeken. Ik heb een hele rij met baccara hitjes, Michel. Dus wie weet gaan we dat wel doen. Of toch jouw idee drukwerk. Ziet er netjes uit hoor, die foto's van het hooien. En het videootje ga ik ook zo nog even bekijken. Maar ik moet eerst nog even wat andere dingen doen. Werken bijvoorbeeld. Eagle Sky. De liefde van de lindenboom. Viering van de zomer. Multimim. Bedankt. Iets Roemeens als het kan. Nou, dat wordt een beetje lastig, maar oké. Dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Goed. Jeroen Schild, die wil je horen. En er was nog iemand. Ja, die gaan we eerst even in de uitzending trekken. Zeemanneke. Martinus. Martien Wolfers, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Bobby in onderweg. Ja, daar is hij weer. Martinus.
0: Ja.
2: Hey Bob, ik zat er vanochtend een klein beetje te knijpen. En niet omdat ik bang ben of niet vertrouwen heb in iemand, maar gewoon dat het allemaal goed gaat.
3: Ja, wat dan?
2: Je weet, de A44 is bij ons in de buurt even voor een paar twee dagen afgesloten.
3: Ja.
2: En iedereen gaat dus binnendoor.
3: Ja.
2: Richting Hillegom, Nieuw-Vennep en die kant op.
3: Ja, ja.
2: Ja. Ja, je weet het, Killy werkt in Hoofddorp en die moet er ook doorheen.
3: Dikke file.
2: Ja, nou heb ik zo'n motor waar ze ook mee mag rijden. En dan heb ze al een paar keer gereden. Maar nou ging ze voor het eerst met de motor naar de werk toe.
3: Oh, ja.
2: Ja, dus toch een beetje spannend. En gewoon. Dus hopen dat het allemaal goed gaat en er geen probleem mee.
3: Ja, maar het gaat wel goed hoor.
2: Gelukkig kreeg ik net maar even 9 uur een berichtje. Want ze was netjes op de werk aangekomen.
3: Mm-hmm.
2: En ze was al even een keertje verkeerd gereden. Maar het is allemaal gelukt. Dus, nou, gelukkig.
3: Ja.
2: Dat dus. En nu ben ik onderweg naar het zuiden, waar het een klein beetje warm is hier zo in dat Frankrijk, Avion.
3: Ja.
2: Ga ik straks beginnen. Ik ben net Lyon voorbij, dus dat loopt allemaal lekker. Bob, als je voor mij nog een bakkie en een tosti hebt. Wacht even, laat dat bakkie maar weg. Als je een colaatje, een beetje met een paar ijskontjes, dat is wel lekker.
3: Colaatje ijskontje.
2: Dat dus.
3: Ja, tuurlijk.
2: Hey Bob,
3: ja.
2: In ieder geval. Die deed je voor...
3: Dubbelop.
2: Hoe heet die ook alweer? Dubbelop.
3: Ja.
2: Nut. Die deed je.
3: Nog één.
2: Oké, okay, nou, dat dus. Oké, okay, Bob. Nou, iedereen een fijne dag. En tot later maar weer. De groeten en mozzel.
3: Oké, okay, en maar niet te druk maken, hè. Ik snap trouwens niet dat Kelly op een zo'n motor rijdt en dan de weg niet meer weet om de hoek. Dat is wel gek eigenlijk, hoor. Die van mij weet dat ook niet. Die zegt vaak, als je mijn blinddoek omdoet voor de deur, je draait me 3 keer rond, weet ik niet meer waar mijn huis staat. Dat is echt waar, hoor. Ja, dat is wel een grap natuurlijk, maar het is wel opmerkelijk. Ja, nou, dan gaan we voordat wij... Nee, zeker wel, voordat wij naar de muziek gaan. 11:45 inmiddels. En ik ga nadenken over Bob Dubbelop, want te veel suggesties is ook te veel. Te heet is ook te heet. Te goedbon, tequila is allemaal goed, maar alle andere dingen met te is niet oké, okay, zeg maar. Tevreden is er ook een die ook wel goed is, zeg maar. Ja. Chippy heb je gehoord. En dan gaan we naar Jeroen. Jeroen, beperk je tot de tijd, hè?
4: Ja, goedemorgen, wat met alle luisteraars. Ik ben er ook weer bij.
3: En tell me, ja, tell me the story. Gisteren?
4: Nu liep het machtig mooi, hè?
3: Ja.
4: Ja, ik kom eigenlijk 5 minuutjes te kort, maar ja, daar doen we niet moeilijk over.
3: Nee, vind je niet eng?
4: Gisteravond nog om, even kijken, 6:30. Werden we 6:30, heb ik nog even Charles en Zivis in gelost.
3: Jij durft, hè?
4: En toen ben ik daarna plankgas naar de routier gegaan, richting Montmédy.
3: Ja.
4: In Ile-le-Sec of zoiets. Ja, daar hebben we met 4, 5 Nederlanders gestaan. Dat was een gezellig avondje, lekker buiten gegeten. Binnen was de kippenhok.
3: En veel te warm ook natuurlijk.
4: Nou, vanmorgen, ik had gisteren met de boer afgesproken om weer te laden dat ik er om 8:00 zou zijn.
3: Ja?
4: Dus vanmorgen lekker het wekkertje op 6:00 gezet. Lekker fris. Ik heb heerlijk geslapen, joh. Lekker koel.
3: Goed zo.
4: En dan was ik om 7:30 was ik daar op de manege. Moest paardmest laden van Riemst. Ja, en maar wachten, jongens. Ja,
3: om, in die lucht ook, paardmest.
4: Ik kakken, hè.
3: Ja.
4: Je had niet zo naast, want het schijnt een feestdag te zijn in Luxemburg.
3: Ja?
4: Nou ja, goed. Paardenmest erin. Ik ben nu onderweg naar Riemst, België. Ik heb daar even getankt en even geshopt in de Mart Langs.
3: Even Luxemburg.
4: Dan gaan we Riemst lossen. En dan heb ik nog wel een beste pukkeltje werk te doen. Aken laden. En dan morgenochtend Biddinghuizen lossen. Biddinghuizen laden van Balk. Ja, en dan naar Middenmeer. En dan nog even een keertje naar Oost-Duitsland.
3: Maar dan maak je de week mooi vol, je beste Jeroen.
4: We hebben de week weer mooi gevuld.
3: Ja, zeker.
4: Nou, het weertje. Ja, ja.
3: Heet, warm.
4: Het is nog te doen hier, zo 27 graden.
3: Lekker hoor.
4: Ja, binnen staat hier blow. Dus dat is prima werktemperatuurtje.
3: Ja.
4: Maak er een mooie uitzending van met z'n allen. Een goede rit allemaal. Denk om de hitte. En tot de volgende. Groetjes. Hai.
3: Morgen weer, denk ik, even een update hoe het eten was vanavond. Het eten moet nog komen vanavond, maar hoe dat dan morgen met terugblik op de dinsdagavond is. Ik ben benieuwd. Je doet goede zaken doen en dat ga je ook doen. Hey, Bart Barrels was erbij. Ik zeg, Barry nog niet, hè? Nee, maar nu wel, hoor. Bob, hier is die andere BB. Vanmorgen gelost in het Belgische Tienen en nu in Summeren. Geladen voor Waalwijk. Eigenlijk moet ik dat enthousiast zijn. Summeren!
5: Geladen voor Waalwijk, jongen!
3: Sorry. En daarna spoelen en dan nog even in Rotterdam laden. Dus niks, geen tropenrooster. Heb je voor mij nog een koud flesje water? Zeker, ga ik even regelen. Ik loop even naar beneden zo meteen haal ik uit de kantine, uit de koelkast van de kantine. Even een lekker koud flesje voor jou. Groetjes aan Hooiwagen Hannes. Fijne dag allemaal van BB Utsummeren. Nou, bij deze gezegd. Ik ga eens even nadenken over welke Bob Dubbelop we zo meteen in de aanbieding gooien. Hier in Onderweg op KBC Radio. Maar eerst dit. Dit melodietje ken je toch? De meeste dromen zijn bedrog. Story di tutti i giorni.

Aan de originele versie. Op zijn Italiaans gingen we in KBC's onderweg. Ja, maar ik vind alleen het einde van het nummer in het Nederlands mooier. Met dat koortje, dat a cappella. De meeste dromen zijn bedrog. Maar als je je bed piest, ligt het er morgen nog. Of vind je het morgen nog. Dat is wat mijn moeder altijd mij meegaf. Ja, vond ik altijd wel leuk om dat te horen. Dat hoorde ik wel. Mijn moeder was er wel van. Zeker. Mijn vader ook wel hoor. Ja, niet van die in bed piezen. Nee, maar van een grapje zeg maar. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Chrisje van Vendrich, Chris Bennebroek is er trouwens ook bij. Neem jouw bericht zo meteen mee. En nog veel meer andere berichten. Kom er maar mee bij KBC. Het is tijd voor Bob Dubbelop. En je hoort het al. Ik zit in hik, jongens. Baccara. En over twee nummers voor 12 uur maken we vandaag een gewone Bob Dubbelop. En doen we het andere onbekende nummer een andere keer. Oh wel, Aye Aye Sailor komt er eerst aan. Eerst deze. Yes sir, I can boogie.

0: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. En in Italië heeft het gezondheidsministerie code rood afgekondigd voor 15 steden. Inwoners van onder meer Milaan en Rome zijn door de autoriteiten opgeroepen om overdag zoveel mogelijk binnen te blijven. Er wordt rekening gehouden met lokale stroomuitval doordat het netwerk moeite heeft met de hoge temperaturen. Verder krijgen Italianen het advies om zich koel te houden en lichte maaltijden te eten. Uit een onderzoek van de VRT is gebleken dat Belgische mannen op verschillende websites en in sociale mediagroepen, zoals Facebook en Telegram, naaktfoto's van hun partner delen. Vaak gaat het om foto's die tegen de wil van de vrouw of vriendin worden verspreid en om stiekem genomen foto's. De deelnemende mannen leveren onderling commentaar op de foto's en dat gebeurt vaak op zeer seksistische wijze, aldus de Vlaamse radio- en televisieorganisatie. De president van Tsjechië, Petr Pavel, gaat naar het grondwettelijk hof omdat de regering van zijn land hem niet heeft opgenomen in de Tsjechische delegatie voor de NAVO-top. Pavel is boos en vindt dat de top onder zijn bevoegdheid valt. Gisteren werd bekendgemaakt dat de president niet mee mag naar Turkije. Tsjechië wordt op de top vertegenwoordigd door de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken en premier Andrej Babiš. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm en vanaf morgen wordt het tropisch heet. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles 10 minuten vertraging. En door een ongeluk op de N57 Middelburg-Brouwersdam is de weg dicht bij Kampeland.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Onderweg met Bob van Beten.

Nog één keer die flauwe grap? Nee, nee, ik doe het niet. Nee, ik zeg het niet, ik doe het niet. Dat was Toto. En Rosanna. 1982. Dat is even geleden. Maar lekker plaatje wel, hè? Tweede uurtje. En dat is tevens het laatste uurtje van dit programma. Elke dag tussen 11 en 1 uur. Alive and Kicking. Ja, er gingen vorige week alweer geluiden op. En gisteren ook weer. Om dit programma een uurtje langer door te laten gaan. Ik moet je zeggen, ik heb er even over nagedacht. Ik wil het wel, maar... Ja, ik heb nog echt te veel dingen te doen in het oude en in het nieuwe huis. En ook in de studio hier. En ja, we gaan het wel een keertje doen hoor. Zeker. Gaan we een lekker lange uitzending maken van een uurtje extra. En dan hoef je niet interactief deel te nemen. Maar het is gewoon lekker een uurtje met muziek en nog berichten die een ander gestuurd heeft. Maar je mag zelf dan ook iets sturen uiteraard. Vind ik wel zo gezellig. Wanneer? Weet ik nog niet. Kijk wel eventjes. Nog even een geboortedag onder de aandacht. Die van mijn vader. Dat is wel even leuk. Joy anniversaire et en retard, papa, Bob. Nog gefeliciteerd met de verjaardag van je vader vanuit Frankrijk, Klaas. Ik hoorde het gisteren, maar ik had geen tijd om iets te tikken. Dus nu een berichtje, dat doe ik dus vandaag. Ik heb ook over André gehoord. Ik denk dat hij wel... Gisteren werd een beetje opmerking gemaakt door een luisteraar. Ik noem hem niet even bij naam, maar... Iets met Kokkie, Peppy en zo. Peppy dus inderdaad, ja. Die zegt, die stem van André, nou, dat is niet helemaal gelukt. Dus geen radiostem. Nou, Klaas denkt daar misschien wel anders over. Ik denk dat hij namelijk de perfecte stem voor radio heeft. Het is in elk geval een plezier om hem elke dag te horen. Regelmatig als een Zwitserse klok. De precisie van een Zwitserse klok. Geweldig. Mooi, mooi, mooi om te horen. Lezen ook wel. Dankjewel voor het sturen. Klaas vanuit La Douce Vrouw. Nou, eens even kijken hoor. Ruud Mammoet Roodkago is erbij. Oh ja, nee, ik moet eerst even een Chrisje van Venderich. Chrisje Bennebroek, neef van Barry Bennebroek. Lekker aan het luisteren nu. Ik sta te wachten in Geel in België tot ik opgehaald word om te mogen lossen. Straks. Maar straks. Straks naar de zaak en dan Lale voor net onder Rijms. En daar het eerste werk lossen. En dan... Puntje, puntje, puntje. Nee, drie puntjes. Is goed. Nou, werk ze allemaal. Chrisje van Venderich, dankjewel. Bombie 1, gefeliciteerd met je vader. Heb je ook op de boulevard van Lelystad gegeten? Nee, nee. Geinig dat jij daar een fotootje van hebt trouwens. Daar was van het weekend afgelopen zondag, eergisteren dus, de Oldtimerdag. Die is de Nationale Oldtimerdag, is er altijd. En daar ben ik wel vaak geweest, maar het is trouwens niet ooit daar begonnen. Dat was op een andere plek hier in de stad van Lelystad. Dus in de binnenstad, zeg maar. De binnenstad van de stad. Klinkt een beetje gek. Maar dat was een feestje van het weekend, heb ik alweer begrepen, van diverse. Leuk dat je daar gelost hebt. Dat gebouw op de achtergrond ben ik wel eens geweest. Toen het nog een restaurant was, is het, geloof ik nu niet meer. Ik weet niet meer precies. Maar... En mijn beide zoons hebben daar ook gewoond op dat plekje. Ja, niet in dat gebouw, maar daar wat jij de auto neerzette. Levering Koert Riesen. Lekker bezig. Johan, goed dat je er bent. Maar nee, we hebben lekker thuis gegeten. Wel buiten trouwens. En dat was best oké. Okay. Ruud Mammoet Roodkago. Ja, na een heerlijk weekend. Met moeder in een huisje in Friesland probeer ik vandaag mijn camper door de APK te krijgen. Maar wat denk je? Helaas afgekeurd. Ik zoek nu een andere oplossing. Ja. Maak er een vaartuig van. Ja, een amfibie of zo. Oh nee, dan moet je die wielen er ook onder laten. Ik denk, misschien wordt die dan wel goedgekeurd. Nou ja. Nou ja, zo gaat dat met auto's wel eens. Ik heb ook de ervaring dat het niet altijd lukt. Vroeger met de eerste APK's die ik moest laten doen... bij een auto die al wel ouder was natuurlijk. Dan ging ik naar APK. Ik noem hem even de polder. En dan zei hij, ah, je moet even zelf... Ik mag het niet doen, je moet even schroeven draaien meenemen. Dan moet je even de handrem even wat strakker zetten. En je moet dat lampje even vervangen. En zeg ja, ik ben geen garage. Zegt hij, ja, ik ook niet. Zogenaamd. En dan deed hij, hielp hij toch eventjes. En dan werd de auto goedgekeurd. Hij was ook goed, hè, zeg maar, voor het gemak. Maar er waren altijd wat dingetjes die niet oké waren. Dus, maar goed, Ruud, sterkte dan. Proberen van een andere manier te vinden. Want ja, die camper is wel belangrijk natuurlijk, ja. Dus even kijken waar we gebleven zijn. Cowboy Phil heb ik wel genoemd, maar niet zo'n berichtje voorgedragen. Dus bij deze, ik ben onderweg naar het werk. Niet om dan te gaan werken.
Maar wel om mijn sleutel van de taxi te gaan brengen. Ik had hem per ongeluk zaterdag na mijn shift mee naar huis genomen. Dat is zo'n slinger aan de voorkant van de auto om hem op gang te brengen, volgens mij. De motor aan te slingeren. Het is wel draaglijk van temperatuur nu 23 graden en bewolkt in Edegem. Bij leven en welzijn, tot morgen. Laten we daar maar wel even van uitgaan natuurlijk, hè. Meer berichten doe ik zo, hoor. Messenger Bob van Beten, bob@kmcradio.nl. Voor de ketting hebben we al wat suggesties gekregen om aan te sluiten op Gene, Vincent, Bibopalula was de laatste schakel in de ketting. Heb je zelf een idee? Doorgeven. En andere berichten, welkom.

0: Vandaag op KBC op 891, op de Middengolf op 1008 op de Middengolf. En niet te vergeten, ook via Hollands Palet Den Haag Totaal, barregaanderradio.nl. Dit is onderweg. Oh ja, KBC altijd via de internetstream natuurlijk. En via de internetsite kbcradio.enl, jongen. Zo is het, .nl. Ik zat .eu te denken, maar dat hadden we ook, hè, ja. Zo. Kijk wat we aan berichtjes hebben binnengekregen in de mail. Crack is er ook weer bij. En niet alleen, denk ik dan. Hey, Crack.
1: Crack. Van Mammoth Road Cargo.
0: Ik rij in Frankrijk op de N104. En we zijn aan het knallen richting Anvers. Alle MRC-toppers de groeten. En andere collega's trouwens ook. En drink genoeg, hè, mannen? Nou, ik denk dat dat niet tegen Dovermans oor is gezegd. Er wordt ontiegelijk veel gezopen. Water natuurlijk, hè, voor de duidelijkheid. Ja, bedoel, anders denken we allemaal... Dat kan ook niet waar zijn, natuurlijk. Nou, vanavond weer, als je stilstaat, natuurlijk. Dan moet je het vochtgehalte echt ook wel op peil houden, want je moet de hele nacht doorbrengen. Dus, Onderweg op KBC heb ik nog wat mensen gemist. Ja, Hans de Viking. Want ja, die stuurde ook nog los van 17 of 18 foto's. Ook nog even een videootje mee. Want ja, hoe is het gegaan allemaal? Een leuk verloop om dat mee te krijgen. Vind ik altijd fijn, die beelden. Gisteren een beetje over de Duitse autobaan gereden, zegt Viking Hans. Onderweg wat gegeten met een collega. En vannacht geslapen in TARP. T-A-R-P. Vanmorgen op tijd gaan rijden. Om in Flensburg wat bandjes te lossen voor Intersprint. En daarna naar Silkeborg. En daar een paar honderd bandjes lossen. Ja, en dan nog wat klantjes te doen rond Aarhus. Dus even kijken hoe ver ik vandaag ga komen. Hier schijnt de zon. 20 graden Celsius. Mooie temperatuur. Dat vind ik wel. Jongen. Oh ja. De muzikale ketting en we hebben een Europees weeroverzicht natuurlijk onderweg bij KBC Radio. Ongeveer 10:50, dat is het nu. Maar ik doe even nog wat anders hoor, even kijken. Ik heb het idee dat ik wat mensen heb gemist. Dat wil zeggen, nou ja, niet gemist in de uitzending, maar wel wat berichten zag binnenkomen. Maar daar verder nog niks mee heb gedaan. Bart Barends heb ik toch gelezen. Houd hoofd cool, gaan we zeker doen. En alles dan? Oh! Even een meting bij Lille met regen.
2: Pardon?
0: Annes? Echt waar? 11:23 was regen vanmorgen, 21 graden. Nee. Nou, dat had ik niet verwacht. Ja, een fotootje is ook getuige van het feit dat de ruitenwissers wel degelijk aan moeten. Ja, het is onbestendig weer ook inderdaad. Hè? Ja, de ene keer is het weer een bui. Ik duik er zo even in, dat wil zeggen in het weer van Europa. En dan kom ik van Frankrijk ook wel het een en ander tegen voor jou. En voor alle anderen die door Frankrijk aan het cruisen zijn. Bijvoorbeeld zoals we zojuist even noemden op de N104. Ketting, David Bowie. Jeannie. Van David Bowie. Een leuk nummer aansluitend op Jean Vincent. Bibopalula. Kan ook, Chippy. Staat ook genoteerd intussen. Kobby heeft een duimpje teruggestuurd. En bij deze ik ook. Nou, zijn we toch weer helemaal blij, hè, dan. Johan ACC heeft zich gemeld. Duimpje van mij terug, Johan. En Michel had een duimpje gekregen van mij? Nee, die was blij met Baccara. Ik heb er twee laten horen. Het was inderdaad wel... Ja, wat leidde ik ook weer als laatste voor 12 uur. Een wat onbekende nummer, maar wel op single verschenen. Aye Aye Sailor. En daarvoor Yes Sir, I Can Boogie. Doen we Sorry, I'm a Lady een andere keer weer. En The Devil Sent You to Colorado. Ik ken het nummer wel. Ik heb het ooit wel eens gedraaid volgens mij, Michel. Misschien ook wel voor jou, dat weet ik niet meer. Ik denk het eigenlijk wel, maar... doen we ook een andere keer weer. Goed? Nou, zitten we te kijken of ik nog iets moet goochelen. Ik denk dat ik op niveau ben dat ik bijna niks of helemaal niks gemist heb. Ik ben er niet helemaal 100% zeker van. Laten we zeggen 99%. Tosties bestellen kan ook via mij. Hè? Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. En een verse bak koffie krijg je rechtstreeks van mij voorgeschoteld. De tosties komen via de kantinejuf. Dus dat komt allemaal wel voor elkaar. In 2012 verscheen die haar op het toneel op het podium Gustavo Lima. Een vette nummer 1 hit, ook bij ons.

0: Malala van Gustavo Lima op KWC Radio. We zijn mooi onderweg. En onderweg ben je, ik hoop dat de temperatuur het een beetje... Nou ja, dat je het een beetje uit kunt houden in de cabine ook. Dat die airco gewoon lekker door blijft gaan. Zijn er nog chauffeurs die echt internationaal rijden die geen airco hebben? Echt. Ja, dan zal ik die transportfirma eens even gaan bellen voor je. Want dat is echt extreem. En de stand-airco is ook superbelangrijk natuurlijk. Misschien nog wel belangrijk. Nou nee, net zo belangrijk natuurlijk, ja. In de ochtend is het in België. We gaan even een rondje Europa doen qua weer. In de ochtend is het al bijna overal 30 graden geworden. Inmiddels is het middaguur al een klein half uurtje aangebroken. Aan de kust ligt overigens kwik nog wat lager. Maar UV-index 7 en ja, dat gaat allemaal de hoogte in. Extreme hitte wordt wel verwacht, maar eigenlijk pas wordt dat voor morgen gesteld... met een temperatuur die in de nacht op 20 graden daarboven uitkomt. Morgen overdag gaat het naar 36 en lokaal in het oosten van België naar 38 graden Celsius. Aan de kust een schamele 30 graden Celsius. De hitte houdt aan deze week, zoals we al hebben gehoord natuurlijk. Ook in de nacht naar donderdag wordt het zweten. En temperaturen ook woensdag en donderdag 36 graden Celsius. Vanaf het weekend gaat de temperatuur wel weer onderuit. Maar tropische nachten zullen blijven. Nou ja, tropisch. Ik bedoel, de tropen een beetje voelend. Met 24 graden in de nacht. Bella Italia, daar kan het ook allemaal te gek zijn. In Palermo 30 graden bijvoorbeeld. Rome 36 en dat geldt ook voor Milano. Verkoeling, ja, die moet je echt zoeken bij het water in dit geval. De Appenijnen Alpen, daar ontstaan eigenlijk elke dag... en kan ook vandaag nog stevige regen- en onweersbui ter plekke komen. Spanje, ook daar snikheet. Malaga 28 graden, dat is niet zo gek voor Zuid-Spanje. Barcelona 35 is te heet. Ja, in Madrid 40 graden, 40, dat is echt ook te gek. In het binnenland lopen overigens de temperaturen her en der op naar plus 40 graden. En dan heb je het over 42. Code oranje is door de hitte actief. Landinwaarts kunnen ook in Spanje, net als in Italië, onweersklappen voorkomen en de nodige buien terechtkomen. Snikheet in grote delen van Frankrijk op uitgebreide schaal. Ook weer vandaag temperaturen rond 40 graden Celsius. Dat geldt ook voor morgen en overmorgen. Parijs liggen de maxima op een snikhete 38 en zelfs 41 graden deze dagen. Toulouse en Bordeaux, die zuidwesthoek van Frankrijk, 42 graden. Oeps. In veel departementen in het westen, ook in het midden en zuiden, geldt een code rood voor de hitte. Rouge dus. En met deze uitzonderlijk hoge temperaturen is de zon er ook nog eens flink bij. En is de kans op neerslag heel erg klein. Dus... Zorg voor, staat hier ook bij, genoeg verkoeling. Vanaf het weekend wordt het enkele graden minder heet. Neemt de kans op onweersbuien toe, maar die zijn ook vandaag niet uit te sluiten. Ook op- en topzomerweer in grote delen van Groot-Brittannië, met name Engeland, waar de temperatuur behoorlijk aan het oplopen is. Ook vandaag op uitgebreide schaal wordt het tropisch warm. Londen pakt het morgen met 38 graden het allerheetst aan. En daarbij dus een flink aandeel voor de zon. Ook Schotland trouwens, zomerse temperaturen, wel wat wolkenvelden. En met name vandaag kan het zomers warm worden met nog een uitschietertje tussen de 25 en 27. En vanaf het weekend neemt vooral in Schotland de kans op buien toe. Daar staan ze nu al te juichen en te hopen dat het gauw zondag gaat worden. Luxemburg, Jeroen kwam er doorheen, 33 tot 36 graden Celsius. Kijk eens aan. De neerslagkans is nu klein. En de komende dagen ook, zie ik al. Vanaf het weekend neemt wel de kans op regen en onweer toe. Duitsland ook in grote delen van Europa. Dus ook in Duitsland erg warm. Temperaturen de komende dagen steeds hoger. Berlijn 27, Mainz 34 graden. Richting het einde van de werkweek wordt het enkele graden warmer nog. Mainz en Karlsruhe verwachten temperaturen van 8 of 39 graden. In het zuidwesten is dan code rood actief vanwege de hitte. Zon is er ongetwijfeld de hele dag bij. Oostenrijk, ja, tropisch warm. Temperaturen in Wenen bijvoorbeeld van 34 graden Celsius. Ook in andere grote steden vergelijkbare temperaturen van dik 30 graden Celsius. Later op de dag kunnen her en der wel wolken uitgroeien tot fikse regen- en onweersbuien. En dat is ook het geval in Zwitserland. In de bergen is wel wat verkoeling. Aan de zuidkant van de Alpen is het tropisch warm. En daar komt volgende week een stevig aantal regen- en onweersbuien voor. Het grootste deel van de dag verloopt overigens wel zonnig en droog als vooruitzicht. Dan laten we het even bij voor u. Ik zeg... af. afkoeling kun je zoeken in Scandinavië. In het noorden van Zweden bijvoorbeeld 12 tot 17 graden. Maar Noorwegen zelf pakt bijvoorbeeld met 23 tot 27 graden uit. Ja, hoog in het noorden 15, 16 graden. Denemarken ook daar warm, 23 in Aalborg. Aalborg 21 op dit moment. En de temperaturen gaan de komende dagen ook in de steden als Kopenhagen en Odense naar 25 tot 28 graden. Wil je de verkoeling in Denemarken hebben, dan moet je aan de westkust zitten, 18 tot 23 graden. Tot zover even de hitte. Het straalt er nu al vanaf. Ik ben blij dat ik hier in de airco zit. Ik wens jullie veel succes waar je ook bent. Gaan we nog even lekker een half uurtje van maken zometeen hier bij ons. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren. Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs hoger. En in Italië heeft het gezondheidsministerie code rood afgekondigd voor 15 steden. Inwoners van onder meer Milaan en Rome zijn door de autoriteiten opgeroepen om overdag zoveel mogelijk binnen te blijven. Uit een onderzoek van de VRT is gebleken dat Belgische mannen op verschillende websites en in sociale mediagroepen, zoals Facebook en Telegram, naaktfoto's van hun partner delen. De president van Tsjechië, Petr Pavel, gaat naar het grondwettelijk hof omdat de regering van zijn land hem niet heeft opgenomen in de Tsjechische delegatie voor de NAVO-top. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden.

0: Glenn Frey, de heat is on. En ja, dat is het, hè. We zijn even wat planning aan het doen voor van de week. Ik heb allerlei opmerkingen gekregen hier van... ja, kun je wat eerder beginnen, want we willen ook wat eerder stoppen. Nee, ja, nou... to be exactly, eerder beginnen gaat moeilijk. Langer doorgaan is ook een lastig verhaal. Ik ga eens even bekijken wat we kunnen doen. En ik ga jullie vermaken wel natuurlijk, ja. Jullie mij ook, dat is eigenlijk wel leuk natuurlijk, ja. Kees, José en Buck zijn aan het luisteren. Ik krijg een berichtje van Henkie. Henkie, hou doen! Hoor je zometeen? Tenminste, ik draag hem zometeen voor. Eerst ga ik even naar Sandra. Sailor Sandra. Nee, de zeemermin van Zeeman was het natuurlijk altijd. Maar Sandra voor Zijderlaan, Stolwijk. Bobbe de Bobski, gaan we zo beginnen?
1: Hey Bobbe de Bobski! Heb je voor mij nog twee broodjes frikandel speciaal?
0: Frikandel speciaal, ja. Dus, ja, geen tosti.
1: Het moet lekker vette hap zijn. Het moet glijden.
0: Het moet glijden, oké. Okay.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: Doei. Ik geef het even door aan de kantine hier, mevrouw Corrie, hier downstairs. Die staat in de kantine in de keuken, zeg maar. Die maakt het in orde. Twee broodjes frikandel speciaal. Geen Jos Brinkie dus, hè? Dat doen we niet meer aan. Sandra, bon voyage. Goede reis. Goed.

thuis en hou het hoofd koel. De frikandellen komen eraan. Met een broodje. José, Kees en Buck. Het is druk, want ja, Marga is op visite. Oh, Kees je schoonmoeder. Oké, ja. Schoonmoeder Marga op visite. José zit lekker te borduren. Nee! Hoe lang kan het duren, dat borduren? We gaan er morgen weer uit, mensen. Met de wagen. Iedereen een fijne dag. En draai maar wat van Julio Iglesias.

Dank Julio. Ik denk... Ik zeg nog niet alles wat ik denk. Eerst moet ik het nog even hebben over de muzikale ketting. Waar wij gisteren mee begonnen was 59 Bridge Song. Feeling Groovy. Daarachteraan draaiden we Pimp. P-I-M-P. Van 50 Cent en Snoop Dogg. En de laatste schakel was Bebopalula van Gene Vincent. Gene Vincent sloot aan op 5 Cent. Wat kunnen we vandaag? De meerdere suggesties die we hebben. Ja, het maakt het moeilijk om een keuze te maken. Maar dat gaat mij ook wel lukken hoor. Onderweg op KBC Radio. Ik doe zo'n plaatje. Nou, weet je, oké, ik wilde eerst wat anders. Maar ik doe eerst even een plaatje van Marga. Marga! Julio Iglesias en Quiero. En ik hou ook van jullie.

0: acompañes, mujer.
1: Julio Iglesias, maar hij is helemaal blij geworden, denk ik dan zo. Ja, dit is de eerste schakel in de ketting. Gene, Genie, David Bowie. Lekker ideetje, Chippy. Hartstikke goed.
2: De muziekketting. Schakel 1. Small

0: David Bowie, onderweg bij KBC. En David Bowie wordt gevolgd door David Guetta. David Guetta en Sia. Ja, zie hier. Hoor hier, onderweg op KBC. Is het de volgende? Is het jou, hoor?
1: De muziekketting. Schakel 2.

Onderweg op KBC, David Guetta. David Guetta, David Guetta, eigenlijk Frans natuurlijk. En Sia en Beautiful People van vorig jaar. Onderweg op KBC. We denken nog even na. We doen een pas op de plaats met Sienna Spyro. En met The Real Lover. En dan komen we ongetwijfeld uit bij schakel 3 voor de ketting op KBC.

Engelse zangeres Shanna Sparrow. A Material Lover. Jos is erbij. Jos heeft een tip voor jullie allemaal. Ik ga hem bij deze voordragen. Drinken, drinken en nog eens drinken. Lyon, 36 graden Celsius. Ja, dat wil je wel natuurlijk, hè. Kim Carnes, Bette Davis Ice is het niet geworden. Hannes van Ton Trans. De derde schakel in de muzikale ketting is mooi. Is kort, maar mooi. Queen. Uit 1995. Onderweg op KBC. It's a

0: Zoals Queen kon zijn met Freddie Mercury. It's a beautiful day. Denk ik aan Holiday. En dat heeft niks te maken met de ketting. Holiday in Spain. The Counting Crows and Bluff. Ons laatste vandaag in Onderweg op KWC Radio.
1: Ik

0: wie weet ga ik toch wel weer eens een keertje naar Spanje. Holiday in Spain. Bluff en de Counting Crows. Onderweg met wat van beter. Ja, ik zei het al, dat is de laatste voor vandaag. We zijn er toch doorheen gevlogen, zeg. Komt dat door de hitte? Legde ik het vuur aan je schenen, dat is niet de bedoeling. Hé, Sandra, de broodjes frikandel komen eraan, nu! Draai op tijd je raampje open en ook op tijd weer dicht. Ik wens jullie allemaal een lekkere werkdag. Ik heb er weer een, met plezier 2 uurtjes van kunnen maken, dankzij jullie. Meer input morgen graag tussen 11 en 1. Dan is het alweer woensdag, mag Jos weer zagen. Zoek een cool plekje, Jos, want dat 36 graden, dat was echt een beetje extreem. Ik hoop morgen echt dat het een beetje meevalt. En anders kijken we wel hoe de schoen past en hoe we er een mouw aan weten te passen. Veilige kilometers voor iedereen, waar je ook bent. Peter en Demi bijvoorbeeld. Of Chippy, of Kees, José en Buck, die alweer de gang kunnen gaan maken in gedachten. En de schoonmoeder erbij, ja, tuurlijk, ja. Nou, niet in de cabine. Chrisje en Barry, Bart, Harry, Ruud, Luc, Miranda, Lambiek en iedereen.
1: Hey, mazzel.
2: Jouw hit, jouw station.
0: Tot morgen. Bij KBC.
2: Meer dan 50 jaar hit. KBC.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Vanwege de hoge temperaturen worden de komende dagen verschillende sportevenementen afgelast. Denk daarbij aan de Roda Run in Kerkrade, de Zwarte Waterlandloop, de Ronde van Nieuwveen, de Schoklandloop en de Wandelvierdaagse in Zevenum. Eerder ging er ook al een streep door de wielertocht IJsselmeer Challenge en de triathlon van Zeewolde. Vanaf morgenmiddag 12 uur tot en met in ieder geval vrijdag geldt voor Zuid- en Midden-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. En Rijkswaterstaat heeft ondertussen het hitteprotocol naar 6 provincies uitgebreid. Het protocol was al van kracht voor Noord-Brabant en Limburg, maar sinds vanmorgen geldt het ook voor Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland. Weggebruikers die met pech onderweg stil komen te staan, zullen in deze provincies zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen gebracht worden. Aan het einde van de ochtend was de temperatuur van het wegdek op sommige plaatsen al tot boven de 38 graden opgelopen. Vanaf volgend jaar komt de elektrische raceklasse Formule 1 naar Nederland. De race vindt plaats op het circuit van Zandvoort, waar dit jaar van 21 tot en met 23 augustus voor de laatste keer de Formule 1 gereden wordt. Racefans kunnen 18 en 19 juni volgend jaar alvast in hun agenda zetten, want dan worden 2 Formule E-races op het Noord-Hollandse circuit verreden. Dat seizoen worden ook de nieuwe elektrische raceauto's geïntroduceerd. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging in 2 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en Knoopend Valburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de N62 Belgische grens Borselen tussen de N61 en de Westerschelde-tunnel. 9 kilometer file door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. Vanwege de hoge temperaturen worden de komende dagen verschillende sportevenementen afgelast. Denk daarbij aan de Roda Run in Kerkrade, de Zwarte Waterlandloop, de Ronde van Nieuwveen, de Schoklandloop en de Wandelvierdaagse in Zevenum. En Rijkswaterstaat heeft ondertussen het hitteprotocol naar 6 provincies uitgebreid. Het protocol was al van kracht voor Noord-Brabant en Limburg, maar sinds vanmorgen geldt het ook voor Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland. Vanaf volgend jaar komt de elektrische raceklasse Formule 1 naar Nederland. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
6: En alweer een hoop bijzonderheden te melden, zoals de file op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt Paterdorp. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Op de N2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Hocht en Paterdorp. Een andere ongeluk, 2 kilometer file, ook daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle, 5 kilometer file bij knooppunt Hattemerbroek. Door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En meer

0: Honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tot en met zondag stuurt de ANWB extra personeel de weg op, dit vanwege de voorspelde hoge temperaturen. De afgelopen dagen heeft de bond 10% meer pech onderweggevallen binnengekregen dan normaal. Denk daarbij aan oververhitte auto's, accu's die het begeven en kapotte banden. Verwacht wordt dat vanwege de staking in het openbaar vervoer morgen meer mensen in de auto stappen. Deze staking duurt tot 8 uur 's ochtends, daarna wordt de dienstregeling geleidelijk weer opgestart. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Verschillende bedrijven treffen maatregelen om hun bezorgers tijdens de warme dagen te ontzien. Zo krijgen ze meer tijd om te pauzeren, tips en water mee voor onderweg. Op meerdere plaatsen in het land kan een superhittegolf ontstaan. Daarbij is het 5 dagen op rij 30 graden of warmer, met op 3 van die dagen maxima van 35 graden of meer. Vanaf morgenmiddag 12 uur tot in ieder geval vrijdag is in het zuiden en midden van het land code oranje van kracht vanwege zeer hoge temperaturen. Gisteren voeren er sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zeker 36 vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Het aantal kan zelfs nog hoger uitvallen omdat niet alle schepen hun transponder aan hebben staan. Voor de oorlog maakten rond de 120 schepen per dag gebruik van de zeestraat. Gisteren zei de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance dat de zeestraat weer open is. Afgelopen weekend meldde Iran de straat van Hormuz weer dicht te gooien na de Israëlische aanvallen op Libanon. Het weer zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A4 Amsterdam-Den Haag staat een file van 2 kilometer bij knooppunt Badhoevedorp. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht op de A20 Hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Valburg 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl. De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
2: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Tot en met zondag stuurt de ANWB extra personeel de weg op, dit vanwege de voorspelde hoge temperaturen. De afgelopen dagen heeft de bond 10% meer pech onderweggevallen binnengekregen dan normaal. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Verschillende bedrijven treffen maatregelen om hun bezorgers tijdens de warme dagen te ontzien. Zo krijgen ze meer tijd om te pauzeren, tips en water mee voor onderweg. Op meerdere plaatsen in het land kan een superhittegolf ontstaan. Gisteren voeren er sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zeker 36 vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Het aantal kan zelfs nog hoger uitvallen omdat niet alle schepen hun transponder aan hebben staan. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A27 Breda-Gorkum heb je 10 minuten vertraging voor het knooppunt Gorkum. En de N302 Harderwijk-Lelystad is in beide richtingen dicht bij Harderwijk door een gekantelde vrachtwagen.

0: avonden zijn lang. En juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09-09-09-39. Bel 09-09-09-39. Of ga naar www.astrotv.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. Een 42-jarige man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van een poging tot moord op één of meerdere asielzoekers op 7 april bij een AZC in Amsterdam. Marcel de G. uit Vught zou verklaard hebben dat hij dit plan had omdat hij een statement wilde maken na de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. De man gedroeg zich op 7 april opvallend. Toen de politie hem aansprak, zei hij dat ze op tijd waren omdat hij van plan was meerdere mensen neer te steken. De rechter besloot dat de verdachte langer vast blijft zitten. Iran heeft wel ingestemd met inspecties van hun atoomprogramma. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Vicepresident J.D. Vance zei dat al eerder, maar Iran liet weten dat daar geen afspraken over gemaakt waren. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump: ondanks hun protesten en valse beweringen is Iran volledig en helemaal akkoord gegaan met de nucleaire inspecties op het hoogste niveau tot ver in de toekomst. Zonder deze garantie had Trump sowieso niet verder willen praten met de Iraniërs. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest is een 30-jarige man opgepakt voor het illegaal in het bezit hebben van lichaamsdelen. De verdachte heeft ondertussen toegegeven dat hij de menselijke resten uit het ziekenhuis waar hij werkte heeft meegenomen. Maar ook ging hij op begraafplaatsen op zoek naar botten. De politie kreeg een tip dat een verpleegkundig assistent thuis lichaamsdelen bewaarde. De man verklaarde dat hij een passie voor anatomie heeft en ook graag dieren ontleed. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 75 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A6 Muiden-Lelystad. Halverwege Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd, hoogte van het tankstation daar. En dat levert 20 minuten vertraging op. Je wordt via dat tankstation en de parkeerplaats om het ongeluk heen geleid. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht, 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A20 naar Gouda bij Moordrecht. En de A27 Breda-Gorkum voor het knooppunt Gorkum. Op de A28 Amersfoort-Utrecht heb je tussen Den Dolder en Utrecht ook 10 minuten extra nodig. Miami Music. Give the music.

0: Mark van Amstel.
1: Muziek uit de tijd van de zeezenders.
2: I'm the invisible man.

We zijn weer van start met een nieuwe editie van het Zoute Uur hier op KBC Radio. Leuk dat je erbij bent. R&I-DJ Bob Noakes, perfect Nederlandstalig is hij ook. Hij spreekt natuurlijk Engels, Nederlands en een beetje Frans. Schreef een mooi boek. Hou de radio op KBC, straks meer over dat boek. Nu eerst een trits van vier liedjes zoals je van ons gewend bent. Gloria Gaynor komt langs. Afrique Simone, dat is een leuke. Ramaya, denk je dan. En dat klopt. We starten af met de Nederlandse Sandy Coast. Met I See Your Face Again. We'll

0: 963 kHz, 319 meter middengolf, Radio Monique. De enige die weet wat jij horen wilt.
1: Is Leo van der Groot in het Zoute Uur op KBC Radio.
2: Go her with Summer Sound, RNI.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een 42-jarige man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van een poging tot moord op één of meerdere asielzoekers op 7 april bij een AZC in Amsterdam. Iran heeft wel ingestemd met inspecties van hun atoomprogramma. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest is een 30-jarige man opgepakt voor het illegaal in het bezit hebben van lichaamsdelen. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. Er staat al 150 kilometer file op de A4 bij Den Haag. In de richting van Amsterdam heb je tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein een kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en het tankstation De Lepelaar, halverwege tussen Almere en Lelystad. Daar heb je 10 minuten vertraging. De weg is daar dicht geweest vanwege een ongeluk, maar is weer helemaal open. En de A20, Hoek van Holland-Gouda, tussen Krooswijk en Moordrecht, doe je er een kwartier langer over. A27, Breda-Gorkum, tussen Nieuwendijk en Gorkum, 10 minuten vertraging door de werkzaamheden.

twee plaatjes alweer gedraaid vanaf vinyl. Dit plaatje uit, wat zal het zijn? Saskia en Serge, de jaren 60, volgens mij, of net de jaren 70. Saskia en Serge met Zomer in Zeeland. Heerlijk liedje. We gaan zo laten horen de Rolling Stones met Lady Jane. Maar eerst even, mijn oud R&I-collega Bob Noakes schreef ooit het boek The Last of the Pirates. Een verhaal over het leven aan boord van Radio Caroline. Dat boek is redelijk succesvol gebleken, want het boek heeft in 2019 een zesde druk gekregen. Bob, die vloeiend, maar dan ook vloeiend Nederlands spreekt, woonde lang in Amsterdam en tegenwoordig in Kortrijk in Vlaanderen. Ik kreeg in 2019 een exemplaar van Bob en hij schreef voorin: To my friend and colleague Mark, after half a century still together. Ja Bob, het is een wonder en wat heerlijk dat we dat mogen meemaken. My

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Houdt u van lekkere kroketten? En lekkere bitterballen met veel goed vlees en zo? Neem dan die van die gewone. Neem ze van Albert van Zonen.
2: Dus niet van die gewone, maar Albert van Zonen.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, 5. Nieuw van Jetal, 20 rock'n'roll greats. Alle oude rockers uit de begintijd van de rock'n'roll. De man waarmee het allemaal begon, Mr. Bill Haley.

Minuten 4 geleden de Bee Gees, de gebroeders Gibb en The Nights on Broadway. En dit was natuurlijk uit de jaren 80. Spandau Ballet, typische jaren 80 muziek. I'll Fly For You op KBC Radio. De muziek gaat door, maar je bent van mij af.

0: Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers. ABC.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat morgen en donderdag de luchtkwaliteit in het zuiden en midden van het land slecht is en dat wordt door smog veroorzaakt. Smog ontstaat op zonnige dagen met weinig wind waarbij de luchtvervuiling zich ophoopt. Dit kan leiden tot hoesten, kortademigheid en meer luchtwegklachten. Mensen die gevoelig voor smog zijn krijgen het advies binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. De lucht is in de namiddag en de vroege avond het meest verontreinigd. De waterschappen treffen maatregelen tegen de droogte. Ook worden de dijken extra geïnspecteerd om in de gaten te houden of de droogte en de hoge temperaturen schade veroorzaken. Volgens de Unie van Waterschappen zijn vooral veendijken gevoelig voor droogte. In Brabant is een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat houdt in dat er geen water uit rivieren, sloten en beken mag worden gehaald om het land te besproeien. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. De plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa is de Nederlandse Tanja Gongrijp geworden. Ze is zeer vereerd met haar verkiezing op zo'n cruciaal moment voor Europa. De Raad van Europa is volgens Gongrijp nu belangrijker dan ooit, omdat de gedeelde waarden van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat steeds meer onder druk staan. De Raad van Europa bestaat uit 46 landen in en rondom Europa en heeft onder andere als doel de vrede in Europa te bewaren. Het weer zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat al 285 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A4 naar Amsterdam tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein 20 minuten extra. A7 van Zaanstad naar Hoorn tussen Zaandam en Weidewormer doe je er een kwartier langer over. Er staat 4 kilometer door een ongeluk met een paar personenwagens. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarn en Veenendaal-West. 8 kilometer en 40 minuten vertraging. Er liggen daar stukken vrachtwagenband op de weg. 2 rijstroken zijn afgesloten. A20 naar Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander en Delfshaven. 35 minuten extra over 7 kilometer. Hier zijn ook 2 rijstroken dicht. En dat komt dan door een ongeluk. De A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwendijk en Gorinchem een kwartier extra. En dat komt door de werkzaamheden op de A27. Die is de komende weken dicht tussen Gorinchem en Everdingen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor! De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Valdorpelshop.nl.
2: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

0: Precies, Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat morgen en donderdag de luchtkwaliteit in het zuiden en midden van het land slecht is en dat wordt door smog veroorzaakt. Smog ontstaat op zonnige dagen met weinig wind waarbij de luchtvervuiling zich ophoopt. De waterschappen treffen maatregelen tegen de droogte. Ook worden de dijken extra geïnspecteerd om in de gaten te houden of de droogte en de hoge temperaturen schade veroorzaken. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. De plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa is de Nederlandse Tanja Gongrijp geworden. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 400 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Linkerrijstrook is daar dicht. A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Dat kost je 20 minuten extra. Ook 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt Prins Klausplein. Hier is de rechterrijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. A12 naar Den Haag voor datzelfde knooppunt Prins Klausplein. Bijna een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de A13 naar Den Haag bij Delft, 20 minuten extra. Ook hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk.

0: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld. Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tegen een 58-jarige conciërge van een Soetermeerse basisschool heeft het OM 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist. De man werkte tussen 2019 en 2025 op de school en zou met 2 leerlingen ontucht gepleegd hebben. Hij wordt er ook van verdacht in ieder geval 18 leerlingen in het geheim gefilmd te hebben en had een kleine 200.000 afbeeldingen van seksueel kindermisbruik in zijn bezit. Aanvankelijk nam de school klachten van ouders over de man niet serieus, zo bleek vandaag. Het Nederlandse zwemwater is niet overal veilig. Op 46 locaties geldt zelfs een waarschuwing voor gezondheidsrisico's. Nederland heeft zo'n 950 plassen, recreatiewateren en meren waar gezwommen kan worden. Daar wordt de kwaliteit van het water geregeld gecontroleerd. Naast waarschuwingen kan er ook een negatief zwemadvies worden afgegeven. Voor 35 zwemplekken geldt nu zo'n negatief zwemadvies. Tegen 2 vrouwen is 2 jaar celstraf geëist vanwege zware kindermishandeling in Utrecht. De 37-jarige Carlijn van R. zou haar minderjarige dochter en zoon geregeld hebben mishandeld en de 42-jarige vriendin van de vrouw zou medeplichtig zijn. Tussen augustus 2023 en 19 augustus het jaar erop zou de moeder volgens het OM haar kinderen geslagen en geschopt hebben en soms kregen de kinderen een hele dag geen eten of drinken. Ook werden ze opgesloten, gekleineerd of onder een koude douche gezet. In het Groningse ziekenhuis UMCG is vanmiddag op verschillende plekken rookontwikkeling ontstaan. Dit kwam door brand in een groepenkast. De brandweer rukte massaal uit en spoedpatiënten werden geëvacueerd. Volgens de brandweer veroorzaakte een smeulende kabelgoot een rookoverlast. Een van de plekken in het ziekenhuis waar rook voorkwam was de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In het noordoosten is het vannacht 14 graden. In het westen, zuiden en de grotere steden 24 graden. Vanaf morgen is het tropisch. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje oostenwind wordt het gemiddeld 32 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 430 kilometer file in het land. Met name in het westen en in het midden van het land is het druk. Maar ook in het zuiden moet je geduld hebben. Zoals op de A2 richting Utrecht tussen Vught en Kerkdriel doe jij 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij. De A4 naar Amsterdam tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging. En een klein stukje verderop tussen Leidschendam en Hoogmade een half uur extra. Hier is de linkerrijst ook dicht door een ongeluk. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum doe je er 20 minuten langer over door werkzaamheden. We are.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
6: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Tegen een 58-jarige conciërge van een Soetermeerse basisschool heeft het OM 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist. De man werkte tussen 2019 en 2025 op de school en zou met 2 leerlingen ontucht gepleegd hebben. Het Nederlandse zwemwater is niet overal veilig. Op 46 locaties geldt zelfs een waarschuwing voor gezondheidsrisico's. Tegen 2 vrouwen is 2 jaar celstraf geëist vanwege zware kindermishandeling in Utrecht. In het Groningse ziekenhuis UMCG is vanmiddag op verschillende plekken rookontwikkeling ontstaan. Dit kwam door brand in een groepenkast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In het noordoosten is het vannacht 14 graden. In het westen, zuiden en de grotere steden 24 graden. Vanaf morgen is het tropisch. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
8: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 400 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het goed vast, zoals de A2 richting Utrecht bij Den Bosch. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg ben je een half uur langer onderweg. De A4 naar Amsterdam, daar loopt het vast ter hoogte van Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Hoogmade heb je 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Bij Rotterdam op de A16 naar Breda, tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk, 3 kwartier extra. Ook dat komt door een ongeluk. En een half uur langer onderweg ben je op de A27, Breda-Gorkum, tussen Nieuwendijk en Gorkum.
9: Ja, Brieke, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
10: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
9: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
10: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
9: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
10: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
9: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
11: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteit.

Heartland. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Not a station on your AM dial.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Valdorpelshop.nl.
10: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitenland.

0: Ewald van Lint met het radionieuws. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Vijlbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat een asielzoekerscentrum met ruim 100 personen erin nog altijd niet dicht is. Het COA moet vanaf nu 64.000 euro per dag betalen zolang die opvang open blijft. Het AZC had al in maart de deuren moeten sluiten, maar dat gebeurde niet vanwege een tekort aan andere opvangplekken. De eerdere dwangsom leverde al bijna 5 miljoen euro aan boetes op. Volgens de gemeente Hardenberg is het nog niet duidelijk wanneer het centrum nu sluit. En twee kinderen die gewond raakten bij het ernstige verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde liggen nog altijd in het ziekenhuis. Een derde kind mocht vorige week het hospitaal verlaten. Bij dat ongeluk kwamen 3 mensen en een volwassene om het leven. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto wordt verdacht van dood door schuld. Volgens de belangenorganisatie van de familie is de situatie van de gewonde kinderen stabiel. Wel bestaan er nog altijd grote zorgen over hun herstel en revalidatie. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Is Dennis Mooi van de ANWB.
2: Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog ruim 300 kilometer file. En op een aantal wegen staat het nog goed vast. Zoals de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Voorst en Badmen. Een half uur extra reistijd door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg moet je 20 minuten extra vooruit trekken. En de A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp. Een half uur vertraging door een ongeluk. Dan de A12, Den Haag-Utrecht. Die is dicht tussen Bleiswijk en Gouda. Dat komt door een ongeluk. Het staat daar stil over 3 kilometer. En daardoor loopt het weer vast op de A20 vanuit Rotterdam. Je kan vanuit Den Haag naar Utrecht het beste kiezen voor de N11. Onder andere langs Alphen aan de Rijn. Ook op de A12, maar dan van Utrecht naar Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsberg een half uur vertraging door een ongeval. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk. 3 kwartier vertraging vanaf het Terbrechtseplein. Ook dat komt door een ongeluk. En A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum een half uur vertraging.
3: We

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA naar €64.000 per dag, omdat een asielzoekerscentrum met ruim 100 personen erin nog altijd niet dicht is. En twee kinderen die gewond raakten bij het ernstige verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde liggen nog altijd in het ziekenhuis. Een derde kind mocht vorige week het hospitaal verlaten. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt over een tijdje achter ons. Er staat nog 140 kilometer file. Op een aantal wegen staat het nog goed vast. Op de A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk Plaspoepolder en Zoetewoudendorp doe je er 20 minuten langer over. A12 Den Haag Utrecht. Daar staat het stil door een ongeluk. Bij Gouda is de weg afgesloten. Verkeer rijdt om via Zoetewoude en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. En dat kan niet meer filevrij, want ik noemde zojuist die file op de A4. De A12 Utrecht Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen. Een uur extra door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar Arnhem rijdt om via Amersfoort en Barneveld over de A28, de A1 en dan de A30. De A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeval. En door de afgesloten A12 bij Gouda staat het ook stil op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen over 13 kilometer.

0: euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Is Ewald van Lied met het radionieuws. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Vijlbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. En alle inwoners van de Iraanse hoofdstad Teheran krijgen op 4, 5 en 6 juli 3 dagen vrij voor de begrafenis van Ali Khamenei. De Ayatollah kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische aanval. Op 9 juli is de begrafenis in Mashhad, de geboorteplaats van Khamenei. De burgemeester verwacht miljoenen deelnemers aan de rouwstoet. Na zijn dood werd Ayatollah opgevolgd door zijn zoon, Mojtaba Khamenei. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De laatste files van de avondspits, alles bij elkaar opgeteld, is dat 60 kilometer. Op de A1 Apeldoorn Hengelo doe jij tussen Voorst en Deventer 25 minuten langer over. Dat is 7 kilometer door een ongeluk, 3 rijstroken zijn dicht. A4 Rotterdam Den Haag, tussen de knooppunt de Benelux en Ketelplein een half uur vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. A16 Rotterdam Breda voor de Van Brienoordbrug 10 minuten extra door een pechgeval. En de A20 Hoek van Holland Gouda tussen Terbrechtseplein en Knoopend Gouwen een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A12 bij Gouda. De weg is daar dicht geweest, maar is weer vrij.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. En alle inwoners van de Iraanse hoofdstad Teheran krijgen op 4, 5 en 6 juli 3 dagen vrij voor de begrafenis van Ali Khamenei. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo heb je tussen Voorst en Deventer 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. En de A4 Rotterdam-Den Haag voor het Ketelplein 10 minuten extra door bergingswerkzaamheden.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar één van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning, omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet sneller komt met een uitreisverbod voor meisjes die risico lopen op genitale verminking in het buitenland. Volgens VVD, CDA en SP duurt de voorbereiding van wetgeving veel te lang. Het uitreisverbod moet door een rechter kunnen worden opgelegd om meisjes beter te beschermen. Ook wil de Kamer een meldplicht voor scholen en zorgverleners bij vermoedens van risico. Nog te weinig ouders die betrokken zijn bij genitale verminking worden nu strafrechtelijk vervolgd. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws. We are-

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891
2: KBC. Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hè? Wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
7: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
8: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Volgens het Oekraïnse leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet sneller komt met een uitreisverbod voor meisjes die risico lopen op genitale verminking in het buitenland. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivé Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele andere is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.

0: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim 4 miljard euro beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar één van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning, omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. En een 32-jarige Amerikaan is veroordeeld tot 100 jaar cel voor het neerschieten van een agent bij een uitzetcentrum in Texas. 7 medeverdachten kregen zware straffen tot 70 jaar voor hun rol in het incident. De groep protesteerde vorig jaar op 4 juli tegen het immigratiebeleid bij het centrum in Alvarado. Tijdens die ongeregeldheden werd een politieagent in de keel geraakt, maar hij overleefde en herstelde volledig. De aanklagers noemen het een geplande aanval, geen uit de hand gelopen protest. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
7: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. En een 32-jarige Amerikaan is veroordeeld tot 100 jaar cel voor het neerschieten van een agent bij een uitzetcentrum in Texas. 7 medeverdachten kregen zware straffen tot 70 jaar voor hun rol in het incident. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. Er is een evacuatieplan gestart om de honderden schepen die vastzitten in de golf veilig via de straat van Hormuz te laten vertrekken. Volgens een VN-scheepvaartagentschap gaat het om zo'n 11.000 zeevarenden. De maatregel volgt op het staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten. Vanwege het risico op aanvaringen wordt het verkeer gecontroleerd en gefaseerd op gang gebracht. Dat gebeurt in samenwerking met landen in de regio en met de maritieme sector. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim €4 miljard beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. En in het Belgische Spremont zijn 2 jongeren verdronken tijdens het zwemmen in een verlaten steengroeve. De slachtoffers waren met vrienden verkoeling gaan zoeken in het water. Hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden hen niet meer redden. De brandweer benadrukt dat zwemmen in verboden en onbewaakte zones extra gevaarlijk is, zeker tijdens de hitte. Er is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het ongeluk in het Belgische Spremont. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws. We are.

0: sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt. Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Er is een evacuatieplan gestart om de honderden schepen die vastzitten in de golf veilig via de straat van Hormuz te laten vertrekken. Volgens een VN-scheepvaartagentschap gaat het om zo'n 11.000 zeevarenden. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. En in het Belgische Spremont zijn 2 jongeren verdronken tijdens het zwemmen in een verlaten steengroeve. De slachtoffers waren met vrienden verkoeling gaan zoeken in het water. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Ewald van Lied met het radionieuws. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen om de oorlog met Iran te stoppen zonder toestemming van het congres. Daarmee wil het parlement voorkomen dat president Trump zelfstandig de militaire acties kan voortzetten. De stemming was krap met 50 stemmen voor en 48 tegen. Ook enkele republikeinen stemden mee. De resolutie werd eerder al door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd. Juridisch is het nog onduidelijk wat de gevolgen precies zijn, omdat het geen wet is. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Oekraïense president Zelensky gaat donderdag niet naar het Poolse Gdansk voor een belangrijke conferentie over de wederopbouw van zijn land. De relatie tussen Oekraïne en Polen staat onder druk door een gevoelig historisch conflict over een militaire eenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Polen reageerde boos op de beslissing van Zelensky om die eenheid opnieuw te eren. Het geschil raakt ook de afspraken over de beider samenwerking en het opgraven van oorlogsslachtoffers. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
6: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen om de oorlog met Iran te stoppen zonder toestemming van het congres. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. En de Oekraïense president Zelensky gaat donderdag niet naar het Poolse Gdansk voor een belangrijke conferentie over de wederopbouw van zijn land. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 50 jaar popmuziek.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af.